0: Bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Hij vindt dat Canada de VS discrimineert. En in Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen reden eerst met een bus door de stad. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun. Het weer droog met flink wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er is een burgerinitiatief ingediend voor de aanleg van 3 spetterbaden. 1 in het Woldpark, 1 in het Kustpark en op termijn 1 in het Elzenpark. Initiatiefnemers Bart Visser, Jolanda ten Katen en Mohamed Agarat willen daarmee zorgen voor gratis, veilige en laagdrempelige waterrecreatie voor jonge kinderen en hun families. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces werd besloten het initiatief in behandeling te nemen. Dat houdt in dat het plan, ter voorbereiding op een stemming, op 15 september wordt toegelicht in de commissie Ruimtebeheer, Energie en Duurzaamheid. In de raadsvergadering van 6 oktober kunnen de raadsleden vervolgens, goed geïnformeerd, voor of tegen stemmen. De buurtcampings gaan weer beginnen. Een paar dagen samen met medebewoners, een paar dagen kamperen op een groenstrook in je eigen buurt. Dat zijn dit jaar in Lelystad om te beginnen 3 volwaardige van elke 3 dagen. De bedoeling is niet alleen mensen een goedkoop uitje te bieden, maar ook te stimuleren dat buurtgenoten elkaar beter leren kennen. Die 3-daagse evenementen zijn te vinden in Siddadorp van 24 tot en met 26 juli. In het Woldpark van 31 juli tot en met 2 augustus. En in het Jolpark van 7 tot en met 9 augustus. Daarna heeft Warande op 15 augustus een dagcamping die dient als smaakmaker voor een volledige camping met overnachtingen volgend jaar. Meer informatie is te vinden op www.debuurtcamping.nl. Lelystad verwelkomde vorig jaar 3869 nieuwe inwoners. 3389 anderen verlieten de stad juist. Dat meldt de Stentor, die landelijke cijfers op een rijtje heeft gezet. Een kwart van de nieuwkomers kwam uit Almere, dat daarmee het grootste aandeel leverde. De rest van de 1068 totale bevolkingsgroei kwam door geboorteoverschot en immigratie.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de komende tijd typisch Holland zomerweer in Lelystad. Vandaag en morgen blijft het droog bij een afwisseling van zon en vriendelijke stapelwolken. Net als afgelopen weekend is het vrij fris. Zowel in de ochtend als in de avond is buiten een jas wel nodig, want rond een uur of 9 is het 17 of 18 graden. Op het warmste moment van de dag wordt het 20 of 21 graden. In de middag waait een matige noordelijke wind, windkracht 3 of 4 in de stad. 'S Avonds en 's nachts is de wind minder sterk. Woensdag hebben we nog steeds met fris weer te maken, maar dan verwacht ik overwegend veel bewolking en mogelijk een paar lichte buitjes. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Lelystad.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat dat enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump vindt dat Canada de VS discrimineert bij de handel. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten en daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Dat is 10% meer dan vorig jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap: het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek voor worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is een prima zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is eerst vrij zonnig. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een lekkere temperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het noorden, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond wordt het al snel fris bij een afzwakkende wind. Later verwacht ik meer bewolking en vannacht kan soms een buitje voorkomen bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen is het minder fraai. Eerst overwegend veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Later op de dag blijft het droog en klaart het op. Ondanks de vele wolken is het met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle richting Arnhem staat 5 kilometer file tussen Vaassen en Apeldoorn. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft, dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: De

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtwagens op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn al een paar uur onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement begonnen. Doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug bij Nijmegen naar de Betuwe. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. En het wordt 20 tot 25 graden.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog 2 andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij 2 vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek voor worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag is een prima zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is eerst vrij zonnig. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een lekkere temperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het noorden, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond wordt het al snel fris bij een afzwakkende wind. Later verwacht ik meer bewolking en vannacht kan soms een buitje voorkomen bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen is het minder fraai. Eerst overwegend veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Later op de dag blijft het droog en klaart het op. Ondanks de vele wolken is het met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
5: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
3: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het begon allemaal toen ik nietsvermoedend op straat liep in dat verre vakantieland. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, hoorde ik plotseling een zware stem in mijn oor. Ik schrok en ik keek om. Daar zag ik zo me heen staan. Vier dreigende gezichten die vast en zeker iets slechts van plan waren. Maar ze zeiden niks. Ze keken me alleen maar aan. Totdat een van hen nogal veel interesse toonde in mijn zilveren ketting. Hé man, zei hij, die koop ik van je voor $1. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Het is een erfstuk van mijn moeder, antwoordde ik. Maar hij wilde hem toch hebben, zei hij. Sterker nog, hij greep mijn ketting vast terwijl hij er vals bij grijnsde. Je zult er nog spijt van krijgen dat je me hier bent tegengekomen. Dat was wat hij zei. En toen ging hij er vandoor met zijn vrienden. Ja, daar stond ik dan, in mijn eentje. Beroofd, geen geld op zak en ver weg van huis in een vreemd vakantieland. Ik besloot snel terug te gaan naar het hotel waar ik een plekje zocht bij het zwembad. Drankje erbij, zonnetje en zo vergat ik langzaam mijn boosheid. Totdat ik een zwoele vrouwenstem iets hoorde zeggen. Wil je niet wat sterkers, zei ze. Ik draaide me om en keek in twee prachtige ogen. Als je wat wil hebben, dan zeg je het maar, zei ze. En keek me uitdagend aan. Geloof me, je zult deze vakantie nooit meer vergeten. Maar ja, ik moest helemaal niks van er hebben. Ik wilde alleen nog maar weg van dat eiland van reggae en cricket. Normaal gesproken ben ik er dol op dat eiland, hoor. Maar voor mij hoefde deze vakantie niet meer.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Vastgoedontwikkelaar Ter Stegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Tegen bouwen maakt er plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap: in het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek voor worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is een prima zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is eerst vrij zonnig. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een lekkere temperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het noorden, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond wordt het al snel fris bij een afzwakkende wind. Later verwacht ik meer bewolking en vannacht kan soms een buitje voorkomen bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen is het minder fraai. Eerst overwegend veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Later op de dag blijft het droog en klaart het op. Ondanks de vele wolken is het met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Vastgoedontwikkelaar Ter Stegen Bouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is een prima zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is eerst vrij zonnig. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een lekkere temperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het noorden, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond wordt het al snel fris bij een afzwakkende wind. Later verwacht ik meer bewolking en vannacht kan soms een buitje voorkomen bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen is het minder fraai. Eerst overwegend veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Later op de dag blijft het droog en klaart het op. Ondanks de vele wolken is het met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap met water bij het Hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is een prima zomerdag in Lelystad. Het blijft droog en het is eerst vrij zonnig. Vanmiddag is er een afwisseling van zon en stapelwolken bij een lekkere temperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het noorden, windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond wordt het al snel fris bij een afzwakkende wind. Later verwacht ik meer bewolking en vannacht kan soms een buitje voorkomen bij een minimumtemperatuur van een graad of 16. Morgen is het minder fraai. Eerst overwegend veel bewolking en zo nu en dan wat lichte regen. Later op de dag blijft het droog en klaart het op. Ondanks de vele wolken is het met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden nog best aangenaam. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechter is verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap en het water bij het hondenstraatje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek voor worden en er zelfs door overlijden, dus dierartsen.
1: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komt ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Vastgoedontwikkelaar Terstegenbouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het Hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierartsen.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komen ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash, wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het Hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komt ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. In de video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap: het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek voor worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komt ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. En dat merk je tussen Naarden en Blaricum. 5 kilometer met 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En ook op de A50 is het druk in de richting van Os. Een ongeluk veroorzaakt file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Because I gotta have faith.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. De man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. De man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A27... Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het eerder mis. De weg is weer vrij, maar reken nog op een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
3: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen en 38 overlevenden. De boot dobberde al 25 dagen op zee. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer voor de Britse kust een schietoefening gehouden. Dergelijke oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. Het schip werd wel in de gaten gehouden. Er komt een importverbod voor goederen uit de door Israël bezette gebieden. De Kamer had erom gevraagd en minister Berendsen heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Het weer, toenemende bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouwvastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover een intentieovereenkomst getekend met de gemeente. Maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechter is verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komt ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes duurt er 10 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. Verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 10 minuten vertraging. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Dan loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doet er een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging door de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Politie heeft in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap in het water bij het Hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
3: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komen ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Voor Kampen-Zuid 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. Daarna de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 20 minuten langer over door de Nijmeegse Vierdaagse drukte. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor Ermelo 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via

0: providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in de westen van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen.
2: Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op de hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Het weer, vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Vastgoedontwikkelaar Terstegen Bouw Vastgoed heeft het Jetronics-terrein in de Botten definitief gekocht. Twee gebouwen maken plaats voor woningen. De ontwikkelaar had een paar maanden geleden daarover al een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, maar een uitgewerkt plan is er nog niet. Het bedrijf onderzoekt nu wat er mogelijk is op het terrein en het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren tot de oplevering. De eerste ideeën gaan uit van appartementen voor jongeren en senioren, al dus de gemeente. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen, de laatste in zowel de vrije als de sociale sector. Bij de uitwerking van de plannen wordt ook gekeken naar voldoende parkeergelegenheid, belooft het stadhuis, en de buurt wordt bij de ontwikkeling betrokken. Het bijna 45 jaar oude complex heeft betrokkenen veel hoofdbrekens gekost. Het is in de tijd ontwikkeld voor beveiligde datacentra. Dat betekent een extreem robuuste constructie die sloop een lastige klus maakt. En een 23-jarige man uit Lelystad moet zich de komende tijd verantwoorden voor aanhoudende klachten wegens online misbruik van vrouwen en een meisje van 17. Die laatste misstap en nog twee andere zou hij hebben gaan in zijn proeftijd voor een eerdere veroordeling. In totaal gaat het om 12 zaken. Hij dreigde bij weigering seksfilmpjes en seksueel getinte foto's van de slachtoffers te verspreiden en deed dat bij twee vrouwen ook. Het meisje werd daarnaast bedreigd met de dood van haarzelf en van haar ouders. Vorige week diende voorlopige zitting, de volgende staat voor begin oktober gepland. De man zit inmiddels 3 maanden in voorlopige hechtenis. Hij vroeg vergeefs hem vrij te laten. Hij zou tot inkeer zijn gekomen en heeft psychische hulp gezocht. Maar de rechters verwezen naar het oordeel van een psychiater en een psycholoog en die schat het risico op herhaling matig tot hoog in. En bij Omroep Flevoland is een verslag van de zitting te lezen. En een waarschuwing van het waterschap: het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, dus dierenartsen.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is prima zomerweer in Lelystad. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. De komende uren is het best aangenaam met 20 graden en een matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af en draait naar het noordwesten. Het wordt snel fris en vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Vannacht soms een beetje regen bij een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen is het minder fraai. We hebben met overwegend veel bewolking te maken en er komt ook een paar lichte buitjes voor. Toch wordt het in de middag net als vandaag 20 of 21 graden. Donderdag naast bewolking ook wat zon. Het blijft wel zo goed als droog. Dus de komende tijd is het weer vrij gematigd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Drukte door de Nijmeegse Vierdaagse op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 3 kilometer file en daar doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Door de Nijmeegse Vierdaagse is het druk tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Hier heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Old Covent Garden. I remember only too well.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
3: Goedenavond. Welkom bij Lelystad in Bedrijf bij Radio Lelystad. We zijn vanwege de winter en de feestdagen een tijdje weg geweest, maar we staan aan de vooravond van weer een hele nieuwe serie. Een serie waarbij we u als luisteraar kennis laten maken met allerlei mooie en succesvolle bedrijven in Lelystad. Ook vandaag zijn we weer bij zo'n bedrijf. We beginnen, zo hoort het ook misschien een beetje, op een industrieterrein. Op het industrieterrein Noordersluis. En we gaan op bezoek bij Memo Reclame. Maar als je je afvraagt, waar ligt dat bedrijf? Nou, als je richting de bouwweg rijdt, dan kun je het niet missen. Want de letters staan levensgroot op de gevel. Dat moet natuurlijk ook, want dat is eigenlijk hun eigen visitekaartje. Al meer dan 50 jaar maakt Memo reclamecommunicatie tot een succes, zeggen ze zelf. Van ontwerp tot print, van huisstijl tot spandoek en van auto- of gevelbelettering tot totaalconcept. Stel Memo een vraag en de specialisten vertalen altijd de wens van de klant op maat in creatieve, opvallende en praktische onderwerpen. Altijd verrassend en passend binnen de bedrijfsidentiteit. Daarvoor hebben ze alle vakmensen onder één dak. Van ontwerp tot montage met persoonlijk en vrijblijvend en niet vrijblijvend advies. Wel vrijblijvend misschien, maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om het advies ook op te gaan volgen. Met eigen ontwerpers die jouw idee omzetten in een opvallend en passend ontwerp. En dat doen ze in een moderne werkplaats met een heel groot aantal verschillende soorten plotters. Met een team van 12 gedreven collega's. Daarnaast zijn ze ook nog eens erkend leerbedrijf en steunen lokale initiatieven die ze ook sponsoren. Nou, we gaan zomaar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen? We gaan daarvoor praten met Sander Vinken. Laten we maar eens naar binnen gaan.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: We gaan zo maar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zij hier in Lelystad terechtkomen. We gaan de deur binnen. En dan kijk je even een moment, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar je wordt eigenlijk meteen al opgehaald. En samen met Sander, die ons ophaalt, lopen we naar boven. En gaan we eerst maar eens rustig bij elkaar zitten om te luisteren naar Sander. Oh, en die wat vertelt over zijn bedrijf. Sander, fijn dat we hier mogen zijn.
1: Ja, welkom bij Memo.
0: Hey, vertel, voordat we over Memo verder gaan praten, wie is Sander?
1: Moeilijke vraag. Ik ben Sander Vinke. Ik ben nu 3 jaar eigenaar van Memo Reclame. Daarvoor 5 jaar al mede-aandeelhouder. En zelf werk ik 10 jaar bij Memo. En eigenlijk ben ik nu de 3e generatie eigenaar.
0: Ja, vertel, want dat zegt dat jouw vader en ook jouw opa dus kennelijk hier al geweest zijn.
1: Nou, het is niet helemaal een familiebedrijf. Arie Beke, die is bij sommigen nog wel bekend, die is hier begonnen met Memo. En daarna heeft Roel Vinken heeft het bedrijf overgenomen. En door wat wisselingen in mijn eigen carrière ben ik uiteindelijk hier ook begonnen als verkoper. En uiteindelijk doorgestroomd tot eigenaar. Ik vond het toch wel leuk, dus ik ben blijven plakken.
0: Ja, want dan is 10 jaar nog helemaal niet zo lang eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is bijzonder snel gegaan. Nooit het plan geweest, maar het liep natuurlijk zo. En het vak maakt het heel leuk dat je alleen maar mooie dingen maakt.
0: Wat deed je hiervoor?
1: Hiervoor had ik een marketingachtergrond. Dus de mooie plannen maken, dat deed ik al. Mooie marketingplannen voor kleding op Baarhuis het goed. En ik besefte dat te vaak kwam het voor dat we mooie plannen maakten. Die belanden in de kast en er gebeurde niks mee. En nu, ja, bij Memo zie je toch, je maakt een plan, je bedenkt het met de klant. En je kan het ook echt maken, voelen en zien. En je ziet effecten ervan, dat mensen er blij van worden, dat bedrijven opvallen, dat mensen zich comfortabel voelen in hun omgeving. En dat maakt het leuk dat je gewoon echt het effect ziet van je werk.
0: Nou, had jouw vader het overgenomen van de eerste eigenaren. Weet je nog hoe die hier begonnen is?
1: Daar hebben we een prachtig filmpje over. Maar in die tijd begon het echt met het schilderen nog. En Memo staat ook voor Media Mobiel. En dat kwam doordat ze ook, wat mij verteld is, dat ze aanhangers importeren uit het buitenland. Daar plaatsen ze dan grote borden op en daar werden dan reclames op geschilderd. En die werden overal neergezet als reclameobjecten. Nou, op een gegeven moment vond de overheid er wel wat van, dus toen werd dat aan banden gelegd. Maar toen kwamen ook langzaam de eerste stickers. En toen werden ramen gebruikt, andere type borden. Dus het is langzaam verschoven van het schilderambacht naar het plakken. En tegenwoordig staan hier beneden grote machines te draaien en geautomatiseerde snijmachines die alles eigenlijk voor je doen. Nog steeds wel handwerk, maar ze helpen je wel een hoop mee om echt grote en mooie uitingen te maken op relatief korte termijn.
0: We gaan straks even bij die machines kijken. En hoe kwam jouw vader dan vervolgens hier in het bedrijf terecht?
1: Mijn vader die had een achtergrond in etaleren. Had hij een opleiding gedaan. En hij deed naast zijn huidige werk, deed hij in de weekenden altijd bij Schiphol etalages en dergelijke. En nog een paar klanten. En daarbij had hij materialen nodig en promotiemateriaal. En dat kocht hij in bij Arie Beke. En zo kwamen ze langzaam in gesprek over Arie had een opvolger. Nou, Roel wilde eigenlijk wel wat meer doen. Want in loondienst geen eigen keuze kunnen maken. Ook weer tegen een muur van vergaderingen en besluitvorming aanlopen. En zo is het langzaam gelopen dat hij hier ook begonnen is en aandelen heeft genomen en uiteindelijk het bedrijf heeft overgekocht.
0: En toen dacht jij nog helemaal niet, dat is ook mijn droomtoekomst.
1: Nee, als puber zijnde had ik sowieso niet echt een besef wat mijn vader allemaal precies deed in zijn werk. Het interesseerde me op dat moment wat minder. Je was druk met je studie, met vriendinnen en stappen. En dan langzaam als je studie vervolgt, ik heb marketing communicatie gedaan, dan en je gaat het werkleven in, ja, dan besef je toch dat het allemaal niet zo rooskleurig is als je opleiding soms doet voorkomen en hoe je het in je hoofd hebt. En dan, net als het vorige punt, dan wil je toch graag iets doen wat echt actief bijdraagt en dat je het effect ziet van je werk. En dat kon ik hier vinden. Dus toen mijn vader een verkoper zocht, zei ik, nou, laat mij dan maar eens een jaartje doen, dan kan ik even nadenken wat ik wil. Maar ik ben alweer weggegaan.
0: En je vader is volgens mij ook nog actief. Althans, ik zag hem nog wel op het bord staan bij de medewerkers als je binnenkomt.
1: Ja, dat klopt. Hij, uh, Hij werkt niet meer actief mee binnen het bedrijf. Hij is verder ook niet meer betrokken bij de hele operatie. Maar hij heeft natuurlijk zoveel jaar ervaring dat ik nog regelmatig met hem spar. Niet alleen als vader, maar ook als adviseur, als coach. En daarnaast is hij nog hartstikke druk met... hij heeft zijn eigen bed and breakfast, De Reden van Schokland. Daar gebruikt hij graag al zijn kennis en mooie materialen die we hier hebben... om zijn bed and breakfast aan te kleden en wat moois van te maken. Dus we zien elkaar nog regelmatig.
0: Kijk, als je dan rondkijkt, we zitten hier in een overlegruimte... dan zie je allerlei materialen, beplakking, behang. Ik weet niet wat het allemaal is, maar het is wat meer dan stickers plakken geworden... geloof ik inmiddels, hè?
1: Ja, en dat klopt. Het is niet meer alleen het printen op stickers en borden. Het is veel meer dan dat. Waarbij we eigenlijk echt een totaalconcept voor klanten neer willen leggen. Waarbij we de bedrijven zichtbaar, herkenbaar en begrijpelijk willen aankleden. En dat begint eigenlijk van gevel tot interieur. Dus dat is ook de gevelreclame hebben we. Maar daarnaast gaat dat ook veel verder dan het aankleden van akoestische materialen. Meubels hergebruiken door ze te wrappen. Dit was een oude berkentafel. Het zag er niet heel fraai uit. Hebben een wrap over gedaan en nu is het een hele strakke tafel geworden.
0: Ja, we zitten hier aan een tafel van je denkt... nou, dit is een mooie design kunststof tafel bijna, hè?
1: Ja, het ziet er heel chic uit. Iedereen die het ook ziet, die gaat eraan voelen. Want je voelt de structuur erin. Maar het is uiteindelijk gewoon folie. En het is allemaal kwalitatieve projectfolie. Dus het gaat jaren mee. Maar daardoor... ga je toch een beetje maatschappelijk verantwoord met meubels om. Dus ook kantines en balies en dergelijke. Ja, die kan je toch weer een tweede leven geven. Dus waar het kan, dan maken we gebruik van de huidige situatie. En die gaan we meer een beetje upscalen en voor hergebruik. En daarnaast voegen we elementen toe die de sfeer verbeteren.
0: Dat klinkt heel erg als interieur. Maar je ziet jullie volgens mij ook wel, dat vertelde je ook, met auto's in de weer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen die beseffen het niet, maar die zullen ons elke dag wel zien. En dat komt, wij doen heel veel gevelreclames. Dus ook de skyline van Lelystad, Woonzorg Flevoland bijvoorbeeld, de grote gevelverlichting. Die hebben wij geplaatst en zo hebben we nog wel de nodige gevels, verlichtingen geplaatst en reclameborden. Maar daarnaast rijden we ook elke dag rijden hier de nodige bedrijven met een wagenpark rond die wij hebben voorzien van belettering.
0: En dat klinkt dan zo makkelijk, maar ik kan me zo voorstellen als een auto die niet kaarsrecht is en belettering waarmee je een bepaald beeld wil hebben. Dat is niet een kwestie van pel die achterkant van de sticker eraf en plak hem erop.
1: Nee, dat valt altijd vies tegen. Niks is recht aan een auto. Het zijn allemaal mooie aerodynamische lijnen en mooie esthetische lijnen, maar die staan nooit recht op een auto. Dus als je de ontwerper moet heel goed rekening houden met de lijnen van de auto, maar ook het doel van de auto. Als wij natuurlijk een auto gaan plakken en je denkt de stickers recht te plakken, maar vervolgens gaat er voor 200 kilo aan belading in, permanent, dan staat die auto iets naar achter geleund en dan staan de stickers in één keer lekker scheef erop te zitten. Dus we moeten altijd van de klant weten wat is het doel van de wagen. En vanuit dat idee gaan we dan verder ontwerpen, zodat er een concept komt te liggen met een eindresultaat dat ook past bij het beoogde doel.
0: En dan neem ik aan dat zo'n bedrijf vaak een eigen PR- en mediabureau heeft. Die komt met een ontwerp en jullie maken het dan of ontwerpen jullie ook?
1: Ja, dat is wel erg verschoven de laatste jaren. Het valt ons op dat steeds meer bedrijven komen direct bij ons. Omdat ze weten ook dat we eigen ontwerpers hebben. En omdat we eigen productie doen, eigen montage, kunnen we verder meedenken. Want een goed ontwerp is niet alleen een opvallend ontwerp. Maar het is ook vaak een financieel voordeliger ontwerp. Door binnen de passende maat te blijven van het toegepaste materiaal bijvoorbeeld. Dus heel veel bedrijven komen eigenlijk met een open vraag. Wij hebben een wagenpark. Dit is ons brandboek. Kan je dat vertalen naar een mooi ontwerp voor de wagenparken? Natuurlijk werken we daarnaast ook wel samen met reclamebureaus. Die kant-en-klare ontwerpen aanleveren. Maar ook daarbij zijn we nog steeds sparringspartner. Dat we altijd zeggen van, goh, mag er iets verschoven worden? Zodat er wel een concept komt te liggen dat financieel en weer visueel net even een stapje extra is waarbij de klant geholpen kan worden.
0: Ja, je vertelde net tussen neus en lippen door over een van jullie klanten, Woonzorg Flevoland. Maar wat daar staat aan letters is driedimensionaal. Dat is meer dan alleen een sticker op een gevel geplakt, want dat is het niet.
1: Nee, dit klopt. Wij gevelreclame, dat zal met rondleiding ook wel te horen krijgen. Want zien kunnen de luisteraars natuurlijk niet. Wij kopen best wel wat halffabrikaten in, waaronder ook gevelverlichting. Dat zijn 3D-letters tot plusminus 10 centimeter dik, bij woonzorg in het geval. En er zit een kunststoflaag overheen. En daar overheen gaat een sticker. En de bakken, dus de letters aan zich, die worden in de juiste huisstijlkleuren gespoten. Maar ja, de voorkant, die kan je niet spuiten, want er komt weer geen licht doorheen. Dus daar moet een goede translucente folie, noemen ze dat dan, met een chic woord, moet erop komen. Zodat als er licht aanstaat 's avonds, dat het wel de kleur is van het bedrijf. Dus daar gaat de folie dan overheen. En dat werken we hier verder af. Dus er komt een kale letter binnen, wel in kleur gespoten. Wij doen de stickers erop. We monteren het op het frame en daarna gaan we het monteren op de gevel en sluiten we alles aan.
0: Jullie monteren het ook en doen ook de afwerking?
1: Ja, dat klopt. Dus wij gaan even van A tot Z helpen we de klant mee met dat hele project.
0: Is dat ook waarom, wat daar verbaas ik mij in eerste aanleg over, jullie jezelf ook signbedrijf noemen?
1: Ja, van oudsher zijn we natuurlijk echt een signbedrijf, maar we merken wel dat er steeds meer een verschuiving is naar meer printbedrijf. Dus steeds meer bedrijven die weten ons te vinden voor veiligheidsbordjes, icoontjes, of ze hebben zelf een afdeling die mensen kan plakken, zoals facilitaire bedrijven. Dus wij produceren daar enkel voor, sturen het af en die monteren het zelf. Maar we zijn steeds meer een totaal leverancier geworden voor bedrijven. Waarbij we echt meer een flexibele afdeling zijn, zo kan je het omschrijven. Waarbij de marketingafdeling of communicatieafdeling met ons op tafel gaat zitten over dit is het idee. Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? En dan werken wij een heel concept uit. Met daarbij ook de complete realisatie ervan.
0: Klinkt mooi. We gaan eerst maar eens even luisteren naar wat muziek. En na de muziek praten we verder met Sander Vinken van Memo. Over hoe ze dat dan doen. Met wat voor personeel. En wat de toekomstperspectief van dit bedrijf is.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend.

0: Welkom terug hier bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Memo aan praten met Sander Vinken. Sander, we hebben net van alles gehoord wat jullie allemaal doen. Signbedrijf, een Amerikaanse term, hè, signbedrijf.
1: Ja, klopt. Signbedrijf is inderdaad een Amerikaanse term. En dat zegt heel veel mensen in Nederland niks. Als je het op zoekt, dan krijg je vaak bewegwijsborden of iets dergelijks. Dus dat maakt het heel lastig voor ons als bedrijf. Van, er is niet een term of een branchetak die zegt, dit is wat jullie doen. Dus dat maakt het heel lastig. Dus uiteindelijk, ik vertelde net dat mijn dochter een presentatie gaf op school. Die wou het ook graag over Memo doen. En toen heb ik gezegd, zeg maar gewoon Memo, print, stickers en op borden.
0: Memo print, stickers en borden. Die houden we vast. Met hoeveel mensen doen jullie dat printen?
1: We zijn met een team van 11 specialisten.
0: En wat zijn dat voor specialisten?
1: Wij hebben 2 projectmanagers die dus echt de wensen van de klanten in kaart brengen en dat vertalen tot een duidelijke aanvraag. Dan hebben we nog een team van ontwerpers en een interieurstylist die daarin de wensen vertalen tot een mooi, prachtig plaatje. En daarnaast een team van productiemedewerkers die de printers aansturen, het allemaal nasnijden en de werkvoorbereiding doen, zodat daarna de monteurs zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk het werk op locatie kunnen uitvoeren.
0: Het is echt een hele keten met hele verscheidenheid aan mensen. Bijvoorbeeld zo'n operator of iemand die dat werk de machine bedient. Wat heeft hij voor vooropleiding?
1: Sommige mensen hebben echt een opleiding gehad als printoperator. Er waren vroeger nog opleidingen voor. Helaas in de praktijk is dat vaak niet meer het geval. Het zijn vaak mensen die affiniteit hebben met het vakgebied, mooie dingen willen maken of met techniek. En die rollen langzaam in het signage vak. En bij de aanschaf van een printer krijg je vaak uitgebreide cursussen. En je kan tussentijds ook nog cursussen volgen. En zo maak je eigenlijk de kennis eigen.
0: En kun je een beetje aan voldoende geschoold personeel komen?
1: Geschoold personeel is dus bij ons, het is veel interne opleiding, dus geschoold personeel is niet bij ons niet helemaal van toepassing. Maar het is een zoektocht. Maar gelukkig hebben we een vaste kern van wat mensen met ervaring die al jaren bij Memo werken. Dus nieuwe medewerkers kunnen goed ingewerkt worden aan de hand meegenomen. En langzaam breiden we hun kennis uit door hun steeds meer taken te geven en interne opleidingen. En daardoor krijgen we uiteindelijk jonge enthousiaste medewerkers die het vak gewoon prima verstaan en gewoon een goede bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, wat dat betreft, ook omdat het zo verscheiden is, kan ik me zo voorstellen dat je ook hele verschillende medewerkers hebt. Daar gaan we straks vast wat meer van zien. Je zei al, mensen komen ons op veel meer plekken tegen dan ze weten. Dan noem die één voorbeeld van Woonzorg Flevoland. Zijn er nog wat meer voorbeelden die je hier kunt noemen?
1: Heel veel mensen zullen ons eigenlijk onbewust heel veel zien. En dat is eigenlijk van de lokale bakker, Bakkerij Prins bijvoorbeeld, tandartsen, huisartsenpraktijken, op scholen, opvanglocaties. Overal zorgen wij dat bedrijven opvallen, maar dat we ook voor sfeer en inspiratie zorgen. Dus die comfortabele wachtkamer bij de dokter of de tandarts, ja, daar hebben wij vaak aan bijgedragen door de akoestiek te verbeteren, maar ook zonwerende folies te plaatsen, dat het niet zo bijzonder warm is in de wachtkamer, maar dat het een comfortabele temperatuur is.
0: Dus het gaat veel verder dan alleen maar iets moois ergens op plakken.
1: Ja. Ja, het hangt echt af van de wens. Kijk, we zijn natuurlijk, we zeggen Memo reclame. Maar ik denk dat meer dan de helft eigenlijk van onze werkzaamheden zijn ook functioneel en esthetisch verhogende elementen toevoegen. Waardoor de bedrijven gewoon een comfortabele leefomgeving krijgen of een werkomgeving. Waaronder akoestiek en zonwerende folie.
0: Jullie zijn echt een Lelystadsbedrijf, telde je. Dat kan ook niet anders als je er al meer dan 50 jaar zit. Wat hebben jullie als Memo met de stad en wat doen jullie voor de stad?
1: Ja, zelf woon ik in Emmeloord. Dus ik heb niet één op één de verbinding met Lelystad. Natuurlijk door de jaren heen en de medewerkers die hier uit de buurt komen. Ja, dan zie je toch de voetbalclubs, de hockey, de tennis, de culturele activiteiten van een Batavialand, de Kubus en de evenementen die hier natuurlijk elk jaar gaan. Ja, en die weten ons ook prima te vinden. Want los dat wij ze vaak ondersteunen met de nodige reclameuitingen, zijn we ook sponsor van de nodige partijen.
0: Ja, maar dat denk ik dat wel eens moeilijk is. Want veel partijen die denken natuurlijk, oh, dit is voor een goed doel. We vragen het even aan Memo of ze het voor ons regelen. Je zult best veel vragen krijgen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is een lastige. Dus op een gegeven moment liep het een beetje de spuigaten uit. Dus toen hebben we gezegd, nou, we doen een sponsorbudget. Die zetten we op papier voor een jaar. En dan gaan we gewoon kijken wie daarbij past. Want het was inderdaad iedereen met een raceauto of of die een skateboardactiviteit had of een project had bedacht, die kwam bij ons aankloppen. Dus dat was niet meer te doen. Dus we hebben nu gewoon langdurige samenwerking en sponsorovereenkomst met een aantal vaste partijen. En daarnaast hebben we nog wat lokale initiatieven. En als het mee kan lopen binnen de huidige productie, dan ondersteunen we waar kan. Maar wel binnen het gestelde budget.
0: Snap ik. Hey, jullie doen dus best wat voor Lelystadse bedrijven. Dat is een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld het zijn van een erkend leerbedrijf hoort daar volgens mij bij.
1: Ja, ik vind wel dat heel veel. Nou ja, ik weet niet of ik over mijn generatie moet spreken. Ik ben 40. Maar het is makkelijk klagen, maar er wat aan doen is belangrijker. En ik vind. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat als jij wil dat je beter geschoold leerlingen of nieuwe medewerkers krijgt en nieuwe aanwas, dan moet je wel zorgen dat die kennis ook bij die generatie terechtkomt. En scholen lopen gewoon logischerwijs altijd achter op de vraag uit de praktijk. En dus die kennis moet uit het bedrijfsleven komen. Dus daar moet je in investeren. Nou, dat houdt in dat je inderdaad een plek vrijmaakt, de tijd investeert. En dat je mensen en stagiaires ook de tijd en de ruimte moet geven om fouten te maken, zodat ze kunnen leren.
0: Ja, is ook wat dat betreft actief. Ook de betrokken bij initiatieven als de Lelystadse Uitdaging of dat soort initiatieven?
1: Lelystadse Uitdaging op het moment niet. Jink, bliksemstage, hebben we wel al een paar keer aan meegedaan. En dat willen we ook uitbreiden. Alleen soms toch wat schommelingen met personeel en pieken en dalen binnen ons vakgebied maakt het soms lastig plannen. Maar waar kan doen we het zeker mee. En wij zijn elk jaar van de partij met Lelystart. Dat vinden we ook belangrijk. Om toch de cultuur en bij Jink de jongeren gewoon echt kennis laten maken met ons vak. En hoe mooi het wel niet is eigenlijk.
0: Ja, dat mes snijdt eigenlijk snel aan twee kanten. Je had het over dat vak. En je zei het eigenlijk in ons eerste blokje al. Je markt is wel aan het verschuiven. Maar de hele branche ontwikkelt zich, denk ik, hè?
1: Ja, het is. Klopt. Het is een hele brede vraag wat dat betreft. Onze branche verschuift langzaam van losse reclameobjecten eigenlijk naar totaaloplossingen in de ruimte. Gelukkig zijn we daar ook goed in. Klanten willen niet alleen maar zichtbaar zijn, maar ook sfeer, duidelijkheid en beleving creëren. En daarnaast zien we ook steeds meer een verschuiving naar aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Dus klanten die verwachten steeds meer dat ze een idee bij één partij kunnen neerleggen en met dat idee aan de slag gaat en een totaal project van idee tot uitvoering creëert voor ze. Ja, daar moet je mensen voor hebben en machines. En daar zijn wij gelukkig nu goed op ingericht.
0: Als je nou eens je ogen dicht doet en denkt over 10 jaar, wat doet Memo dan?
1: Oeh, dat vind ik een lastige, maar wel een leuke vraag. Hey, over 10 jaar zie ik Memo als een zelfstandig en gezond bedrijf. En dat nog steeds bekend staat om visueel sterke oplossingen. Ja, het team draait dan gewoon het bedrijf met vaste klanten en langdurige samenwerking. En zelf ben ik dan voornamelijk bezig met richting geven aan het bedrijf, kwaliteit bewaken. En alleen net even die leuke, mooie projecten eruit pakken die ik dan heel graag zelf nog begeleid.
0: Ja, want dat kan ik mij voorstellen. Dat je ook zelf wel denkt, op deze plek wil ik niet alleen maar met dat management en dat ondernemen bezig zijn. Ik wil ook dat vak gewoon zelf uitoefenen.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb natuurlijk twee goede projectmanagers die alle projecten oppakken. Ik ben ondertussen naar boven verhuisd en dan zit ik lekker in mijn kantoortje. Maar uiteindelijk ben ik dan alleen maar druk met de boel regelen en de grote lijnen. Maar ik mis het wel om met de klant enthousiaste ideeën te creëren, mooie dingen te bedenken en uiteindelijk ook te zien wat er uiteindelijk hoe het gemaakt gaat worden en hoe het tot stand komt. En daardoor ga ik nog wel regelmatig mee met de monteurs of even een dagje meedraaien met de productie om toch die affiniteit te houden en ook nog eventjes die boost van energie en enthousiasme te krijgen in het mooie dingen maken.
0: Nou, er zijn alle klanten hier natuurlijk even lief, maar van welk project de afgelopen periode gaan je oogjes een beetje glimmen?
1: Wij hebben hier bij onze buren Volspar. Ik weet niet of je die kent. Die doen in inkten en verven voor autolakken voor doen ze eigenlijk. En dat creëren ze voor over heel de wereld. En ze hebben hier een trainingscentrum op Noordersluis zitten. En die hadden ook de uitdaging van die trainingscentrum, dat alleen fysiek hebben ze maar één spuiterij. Maar er komt een heel legio aan mensen voor die training en die cursus. Dus die kunnen ze niet tegelijk bedienen. Dus ze hebben een complete VR-situatie bedacht om die mensen te trainen. Dat is leuk, maar om die in een hok te zetten, dat ziet er niet uit. Dus toen hebben wij de vraag gekregen, maken we wat moois van. Dus toen hebben wij een hele moderne gestelde VR-ruimte ingericht met lichtgevende wanden, met mooie uitingen. Dat al doe je zelf de cursus niet, maar kijken naar de mensen met die VR-beleving en bril op. Je ziet dan het plezier dat ze hebben en dat ze in een mooie omgeving staan.
0: Nou heb je natuurlijk het leukste, maar je hebt ook altijd, hoef je de naam niet te noemen, maar wel iets over vertellen, een hoofdpijnproject ertussen zitten.
1: Ja, hoofdpijnprojecten. Nou, de meeste hoofdpijnprojecten begint eigenlijk met een onduidelijke vraag. En dat is dan dat de klant eigenlijk niet weet wat ze precies willen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil stickers of autoblettering is een goed voorbeeld. Ik wil autoblettering, maar dan nog niet weten welke auto's ze precies gaan kopen. Ze hebben bijvoorbeeld niet een logo. Ze hebben niet nagedacht over het budget. En dan valt vaak op alle fronten valt het een beetje tegen. En dat is voor ons dan heel erg zoeken, oké, wat wil de klant dan precies? En dat is die zoektocht maakt het tijdrovend, maar ook vaak zorgt dat voor een resultaat dat, waar wij vaak niet helemaal achter staan en waar de klant niet helemaal mee geholpen is.
0: Kortom, weet wat je vraagt is ook hier gewoon het adagium. En daar helpen jullie ze natuurlijk ook bij als ze met een onduidelijke vraag binnenkomen.
1: Ja. We hebben een heel draaiboek met leuk wat vragen. Dus dat is, vinden klanten misschien ook vervelend aan ons. Dat als ze een wens hebben, dan krijgen ze ook gelijk 10 vragen terug om goed te definiëren. Wat is nou je verwachting van ons? En op welke punten kunnen we de klant helpen? En als we erachter komen dat het project niet haalbaar is, budgetair, planmatig of dat het buiten onze scope van kennis valt. Even goede vrienden, dan stoppen we bij het ontwerpproject. Dan krijgen ze de ontwerpbestanden en dan kunnen ze daarmee naar bijvoorbeeld een externe partij gaan.
0: Kijk, zo kan het ook. Nou, we hebben heel veel gehoord over Memo, waar ze vandaan komen, maar ook wat de toekomst is. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet. Daar gaan we dadelijk, na de muziek, eens even verder kijken hier bij Memo met Sander Vinken naar hoe het wordt gemaakt. MUZIEK

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn nog steeds bij Memo, bij Sander Vinken. We hebben net van alles gehoord over verleden, heden en toekomst van het bedrijf. We gaan eens even kijken hoe dat er dan de praktijk uitziet. We zitten hier in een ontvangruimte. En ik dacht in eerste instantie, Sander, nou, jullie maken ook behang. Want het is op een beetje, het is behangen.
1: Ja, het lijkt inderdaad behang, maar dat is het niet. Het is geprinte akoestische panelen zijn het. Je ziet te vaak dat gebouwen worden opgeleverd met betonvloeren, glazen kantoorruimtes en spuitplafond. Waarbij na het betrekken van het pand toch de medewerkers erachter komen van ja, ik voel me hier niet zo fijn. Er is te veel galm, ik heb constant last van mijn collega's. Ja, en dan worden wij ingevlogen om er nog wat van te maken van hoe is dit nou ja, haalbaar. En dan komen wij met akoestische oplossingen, waaronder geprinte akoestische oplossingen.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het dus behangen, maar het is een andere techniek. Maar het heeft ook een dubbelfunctie. Het ziet er leuk uit, maar het helpt ook bij het geluid.
1: Ja, klopt. Het is, we zien te veel dat projectinrichters kiezen voor een standaard akoestische oplossing. Dan krijg je grijze blokken aan je muur of een lamellaplafond. En dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld 8 kleurtjes. Maar dat is eigenlijk zonde, want wij hebben machines die ze in vorm kunnen snijden. We kunnen het erop printen. Dus je krijgt niet alleen een akoestische oplossing. Je krijgt iets wat bijdraagt aan de branding en aan de visuele identiteit van het bedrijf.
0: Maar ook gewoon aan de schoonheid, zal ik maar zeggen. We kijken ook naar een grote vaas met bloemen.
1: Ja, dit is een goede testprint. En hebben we een schilderij geprint op akoestisch materiaal. Waarbij een klant ook aangaf van ja, ik wil prints aan mijn muur. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen voor een strak plaatmateriaal. Maar deze akoestische oplossing draagt dan ook gelijk weer positief bij aan de galm. Waardoor het een dubbele werking krijgt.
0: Maar niet alleen in het platte vlak, ook kennelijk driedimensionaal. Want ik kijk hier ook naar een soort van PTT-brievenbus. Met daarboven gratis inspiratiegids. De ene gleuf en de andere gleuf overgepost. Waar kijken we naar?
1: Dit is een element geweest voor een beurs. Wij hebben ook een bedrijfstak en het is Memo Live. Dat zijn alle interieurprojecten in de zorg. Met specifieke tak de dementiezorg. En daarbij stonden we op een beurs. En daar hebben mensen, wouden toch nog wel eens fysiek post bezorgen. Nou, dachten wij, dan doen we een PTT-postkastje. En die kunnen we gewoon mooi in maat snijden tot een vouwbaar 3D-model. Dus dan kunnen we het akoestische materiaal kunnen we snijden en bewerken tot een mooie, nou ja, in dit geval een PTT-postkast.
0: En die is niet alleen grappig omdat hij er leuk uitziet, maar hij draagt ook bij aan de geluidskwaliteit.
1: Ja, nou in dit geval doet hij wel wat aan de geluidskwaliteit, maar het was eigenlijk om de mensen die in een PG-afdeling zitten in beweging te krijgen, dat ze zelf hun brieven kunnen posten. Dus het was meer het het in beweging krijgen van de mensen op de afdeling.
0: Als je dan hebt over zo'n dementieafdeling en een tak van sport jullie daarvoor hebben, waar moet je dan aan denken? Wat is dan belangrijk? Wat jullie zeggen, daar hebben wij verstand van, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren?
1: Ja, daar hebben mensen voor die hebben de nodige cursussen gevolgd om in het brein van een persoon met dementie te kruipen. Omdat ze teruggaan in de tijd en soms wat gedesoriënteerd zijn. Vertonen ze wegloopgedrag of weten ze niet precies waar ze zijn. En om dan hun leefomgeving herkenbaar te maken en ook door actieve sturing met beeld te gebruiken, dan komen de mensen meer tot rust, waardoor de mensen komen tot rust. De medewerkers hebben echt tijd om te zorgen en niet op een politieagentje te spelen. Ja, en dat werkt gewoon heel mooi aan elkaar bij. En dan maken we eigenlijk gebruik van alle materialen en kennis die we binnen ons Memo hebben. Die passen we toe op een manier dat werkt voor die mensen, zodat ze een mooie en fijne leefomgeving krijgen waar ze graag willen zijn.
0: In een van de Lelystadshuizen heb ik een keer een mooi voorbeeld gezien van een hele wand en een lift. Daar kwam je uiteraard de lift uit op die afdeling. Maar als je terugging, moest je goed kijken waar zit hier nou de lift. Het leek gewoon een muur, een gang.
1: Ja, dat klopt. Dat was een beetje de oude techniek. Dat was het camoufleren van uitgangen, zodat mensen niet van de afdelingen af konden gaan. Nou is er in al enkele jaren een nieuwe wet met open deurenbeleid. Dus je moet de mensen eigenlijk niet opsluiten, maar als ze willen, mogen ze weg van de afdeling. En om dat eigenlijk toch enigszins tegen te gaan, want sommige mensen, ja, die zijn niet helemaal meer in staat om voor zichzelf te zorgen en de deur uit te gaan. Dan wil je ze eigenlijk positief sturen door plekken in te richten waarbij ze zich fijn voelen en graag rondlopen. Dan stuur je ze liever naar die plekken toe waar je ze wil hebben, in plaats van dat je zegt, daar mag je niet heen. Dus het positief beïnvloeden van hun gedrag.
0: En zo zie je maar dat het heel wat verder gaat dan alleen stickers plakken. Nou, deze ruimte, alhoewel die akoestisch heel mooi is en er heel veel dingen zijn waar je nog veel over zou kunnen vertellen, gaan we verlaten, want we gaan eens even kijken waar het echt allemaal gebeurt. Voordat we naar buiten lopen, als ik omkijk, zie ik hele grote bloemen. Ook weer dat geprinte materiaal met wandpaneel krasvast erop. Maar we zien ook een klein stukje vloerbedekking liggen. Althans, het ziet eruit als vloerbedekking.
1: Ja, klopt. Het is een afbeelding van een mooi persisch tapijt. Maar het is uiteindelijk geprint PVC, vloer PVC.
0: Zodat je er niet over kunt struikelen, maar wel het gevoel hebt van het is een persisch tapijt.
1: Ja, klopt. Want in de zorginstellingen, ja, mensen lopen toch veel met een rollator of een stok. Of ze sloffen een beetje over de grond. Ja, daar kan je niet een hoogpolig tapijt neerzetten, want daar struikelen ze over. Maar door een geprinte tapijt te integreren in de vloer, dan struikelen ze niet. Maar dan krijg je toch wel een mooie visuele presentatie van een natuurlijke woonkamer.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Mooi, dan verlaten we deze ontvangruimte en lopen richting de trap en gaan naar beneden naar ontwerp. En dadelijk even vragen, Sander, volgens mij ziet dit er een beetje uit, niet als een kantooromgeving waar we vandaan komen. Het is een ingebouwde hal, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. In coronatijd hadden we een beetje gebrek aan ruimte. Mensen moesten wat meer afstand hebben van elkaar. Dus dan hebben we voor noten wat extra kantoorruimtes gebouwd. En ja, wij kunnen natuurlijk op elk plan materiaal printen wat we willen. Dus een standaard wand vonden we een beetje saai. Dus we hebben alle wanden voorzien van een mooie inspirerende print.
0: We zijn weer terug bij de voordeur. En dan komen we langs iets waar mensen die misschien ook nog wel jullie van kennen. De BKL-trofee. Winnaar BKL-trofee 2011.
1: Ja, klopt. Dat was wel voor mijn tijd. Maar dat was wel, ja, gewoon een mooie bekroning voor het buitengewone werk. Wat hier altijd gedaan werd voor het bedrijfsleven hier in Lelystad.
0: Wat doen jullie veel met de BKL?
1: Ja, we zijn aangesloten bij de BKL. En ik heb laatst het coachingsprogramma ook doorlopen. Dat was ook hartstikke leuk om te doen. En ja, geregeld gaan we naar de borrels, de kennissessies. En waar nodig ook de cursussen die ze aanbieden.
0: En de trofee hangt hier nog steeds trots aan de wand. Ja, dan komen we door een eerste ruimte. Daar zien we al heel veel mooie voorbeelden van alles wat er geprint is. Maar ook hele grote, ja, wat zijn dit? De tafels eigenlijk, hè? Nee, hiervoor, die tafels. Hele grote tafels.
1: Ja, dat tafel is een, ze noemen dat een Bubble V applicator. Eigenlijk kan je daar, zo groot als de tafel, die is 4,5 bij, nou, volgens mij bijna 2 meter breed, kan je stickers eigenlijk in één persoon met de wals op een bord aanbrengen. Waarbij je vroeger met een spateltje met 3 mensen tegelijk het bord aan het plakken was.
0: Kijk, techniek helpt de mens. En je wees net ook even naar een soort van kastje waar we naar staan te kijken.
1: Ja, klopt. Dit was een conceptkast die hebben we voor een klant ontwikkeld. Want die wou een bepaald product presenteren. En dat wou dus op een gebruik maken van duurzaam materiaal. Dus toen hebben we wat testen gedaan. Hebben we een kastje gesneden en een 3D-object van gemaakt. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan. Omdat het door heel Europa verdeeld moest worden. En de transportkosten waren toch te hoog voor de klant. Maar we wouden het niet weggooien. Dus we hebben er gebruik van gemaakt door onze eigen producten er maar in te presenteren.
0: Kijk, heel erg mooi. Loop even langs die mooie tafel. Ja, dan zie je iets dat ziet eruit als een printer met grote flessen inkt in alle kleuren. En een soort half stickervel dat eruit hangt, hè?
1: Ja, klopt. Wij hebben diverse grootformaat printers, noemen ze dat dan. Ze zijn allemaal 1,60 meter breed. Dat is een beetje een standaard maat. Het staat er ook op voor de folies. Dus wij kunnen maximaal op 1,60 meter printen. En de rollen zijn 30 tot 50 meter lang. Dus dat is het maximale printbereik wat we hebben. En de flessen inkt, ja, zonder inkt kan je niet printen. Dit is toevallig een UV-machine, dus de inkt droogt door middel van UV-licht. En daardoor is het een wat ecologischer, nieuwer model voor de wat chemischere alternatieven die er zijn. Dus ja, ook MVO, het zijn eco-inkten, het droogt sneller en het is ook nog biologisch afbreekbaar materiaal kunnen we gebruiken. om toch daarin, waar de keuze gemaakt kan worden voor duurzame alternatieven, dat we dat doen.
0: Loop even verder, want daar zien we nog steeds meer van die hele grote apparaten staan. Hier staat nog iets van een tafel waar we naar kijken.
1: Ja, klopt. Het heeft ook een hele bijzondere naam. Het heet een flatbed printer, vlakke tafel. Dus dit is een machine die kan op dit printbereik, dat is 2,50 meter bij 1,50 meter, kan je hier een plaat op leggen en dan zou je direct op het plaatmateriaal kunnen printen. Dus bijvoorbeeld glas, hout, trespa, PVC, noem het maar op. Als het eronder past, tot 4 centimeter dik, kunnen we direct op printen. Dus stel je hebt een deur, we kunnen een sticker printen en op een deur plakken. Maar je kan ook de hele deur op de machine leggen en er direct op printen.
0: Kijk, het is nog eens wat. Maar daarnaast staat er gewoon een printer keurig een hele grote sticker te printen.
1: Ja, dit zijn toevallig heel veel stickertjes. Het lijkt een grote print, maar het zijn allemaal losse stickertjes. En er zitten oriëntatiestippen worden eromheen geprint, zodat straks de snijmachine, die scant de stippen en de barcode. En dan maakt hij de nekjes, snijdt hij er allemaal losse stickertjes van.
0: En dit is een meer klassieke printer, hè?
1: Ja, dit is een solvent printer in dit geval. Met solvent inkten, vandaar de naam van de machine. En deze is eigenlijk onze grote productiemachine. En hier kan al het materiaal, of het nou een stickertje is voor op een serverruimte, dan moet je 150 graden kunnen hebben. Of een stickertje voor op je raam. Of stickers voor om auto's te wrappen. Dat wordt allemaal op deze machine gedaan, omdat deze inkten heel sterk zijn qua kleurbereik. Maar ook heel flexibel zijn. Dus je kan het tot 200% uitrekken. Maar dan blijven de pigmenten, dus de kleur, blijven nog steeds goed.
0: Kijk, zo zijn we, hebben al die stickers hun eigen kwaliteiten. En als die dan geprint is, en dat moeten kleine stickertjes worden, dan lopen we door, ik denk, naar de snijmachines waar we inmiddels terechtkomen.
1: Ja, klopt. Dit is een geautomatiseerde snijmachine. Door middel van de barcode kunnen ze het geprinte product scannen. Dan roept de machine automatisch al het juiste snijbestand op. Moet de operator moeten nog wel zorgen dat het mesje goed is ingesteld en het juiste mes in de machine zit. En dan gaat hij daarna automatisch aan het werk met snijden. En dat kan zijn dat hij alleen de teksten snijdt. Hij kan er doorheen snijden, maar hij kan ook bijvoorbeeld losse snijteksten snijden. Dus dan snijdt hij alleen door de toplaag heen van de folie. En dan moeten we dan laten wegpellen, zodat we een goede bruikbare sticker krijgen.
0: Ja, en dan heb je ook nog van die stickers die je tegen de auto ruit moet plakken, hè, die eigenlijk verkeerd omwerken, zal ik maar zeggen, als sticker.
1: Ja, klopt. Je moet ook inderdaad stickers soms in spiegelbeeld printen en dan plakjes aan de binnenkant, zodat ze aan de buitenkant inderdaad leesbaar zijn.
0: Zo zie je maar heel veel verschillende technieken. En daarachter zien we dan een laatste machine in deze hal. Iets met heel veel verschillende rollen, maar we kijken ook uit naar heel veel kleurtjes materialen volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is nog echt het oude sign. En dat is het snijden van allerlei gekleurde folies die vanaf de fabriek gekleurd zijn. Dus ze zijn kleurgecodeerd. Dus als je die nu bestelt of over 3 jaar, mits de folie nog bestaat, zijn de kleuren identiek. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer de bedrijven hun eigen ontwerpen hebben. Net hun eigen kleurtje, net hun eigen styling. Dat het eigenlijk niet meer te vinden is in een standaard folie. Dus dan printen wij hun kleur en dan snijden we het na. Dus we creëren onze eigen gekleurde folie.
0: Ja, dan komen we toch in een soort van garage. En dan zien we toch, Sander, een soort van handwerk. Want hier is een kleurfolie. Die werd met een soort föhn warm gemaakt en dan geplakt.
1: Ja, klopt. Dit is een folie. Die moet je verwarmen. En dan is die zover uitrekbaar dat je hem omvormen heen kan trekken. Dus dit is echt het wrappen van objecten. Dit doen we ook veel voor auto's. En in dit geval is het een spatbord of een kuip van een motor die gerapt wordt.
0: Ja, en hier staan dus ook de auto's die je dan rond ziet rijden en die gerapt worden. Je zei dat eigenlijk al een beetje in een van de eerdere blokjes. Een auto beplakken is hartstikke ingewikkeld, hè?
1: Ja, zeker. Het hangt van zoveel facetten af. Een nieuw binnengekomen auto vanaf de fabriek, die zijn redelijk goed te plakken. Want die zijn schoon, die zijn nog top gespoten. Alles is netjes, geen krasjes. En de spatborden zijn goed te demonteren, waardoor je de folie er achterlangs kan plakken. En dan gaat het langer mee. Maar 9 van de 10 keer, zeker met de huidige prijzen van auto's, zien we dat klanten steeds vaker kiezen voor tweedehands auto's of jong gebruikte auto's. Waardoor je toch auto's binnenkrijgt die ja, of schade hersteld zijn, of bijvoorbeeld al de nodige beschadiging hebben. Waardoor ja, met dat folie aanbrengen moet je iets creatiever zijn. Dus je moet eerst heel veel poetsen en wat herstelwerk uitvoeren voordat je uiteindelijk hetzelfde stickertje kan aanbrengen.
0: Want een stickertje mag er natuurlijk gewoon niet afvallen. Mooi, dankjewel.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Marleen, jij werkt hier al een tijdje volgens mij, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.

0: Ik ben altijd blij als jij op de afdeling komt en het een vrolijke en aangename sfeer geeft. Dus dat maakt het heel leuk.
1: En dan ga je ook wel eens mee om het zelf te monteren?
0: Heel af en toe.
1: Echt voor alle markten thuis?
0: Ja, ja. Oh, het is ook plakken, hè? Dus in principe kunnen we dat ook.
1: Nou, dit ziet er in ieder geval uit voor de luisteraars. Een heel licht klusje van heel veel hoeken en heel rond. En daar moet het strak op. Ik zal je niet langer storen. Dankjewel.
0: Dank je.
1: We zien hier allerlei pakketjes klaarstaan voor verzending. En dan valt op het grote aantal Lelystadse bedrijven, laat ik er een paar noemen. Spector Aerospace op de luchthaven. Camp natuurlijk van de auto's die ook gerapt moeten worden. De lesauto's. Go kinderopvang. Dus je hebt wel echt heel veel bedrijven in Lelystad die je bedient, hè?
2: Ja, ja, onbewust doen we meer bedrijven in Lelystad dan we af en toe bij stilstaan. En ja, dat maakt het wel leuk, want elke dag als je naar je werk rijdt, zie je ook je werk weer terug.
1: Ja, alleen jij weet dat en de rest van de wereld niet natuurlijk.
2: Nee, maar dan doen we ons werk eigenlijk ook wel goed dat ze niet weten wie wij zijn, maar dat ze gewoon de klant goed kunnen zien en dat de klant opvalt. Want als de klant het goed doet, dan krijgen wij ook meer werk. Dus dan helpen we elkaar weer.
1: Ja, wat dat betreft kun je denk ik goed zien, ook overal waar je rondkijkt bij jullie in het bedrijf, dat het meer is dan alleen stickers proberen recht op een object te plakken.
2: Ja, zeker. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat echt om de klant te helpen met hun probleem en of dat nou een kantoorklimaat verbeteren is, het geluid, auto-opvallendheid of dat ze nou, in dit geval van Camp een locatie in Zwolle gaat openen. Ja, wij denken mee om te zorgen dat zij opvallen en hun klanten of bezoekers hun kunnen vinden.
1: Nou, mooi. Dankjewel, Sander. Volgens mij hebben we heel veel gezien van het bedrijf. En er zijn dingen die je via de radio niet over kunt brengen. En dat is de ontzettende verscheidenheid aan materialen, prints, schilderijen, you name it. En het wordt eigenlijk gemaakt. En wat ik geleerd heb vandaag, niet alleen geplakt, maar je kunt ook printen op materialen zelf. Sander, dankjewel voor deze rondleiding, dit inkijkje in de memo. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer op de dinsdagavond met weer een nieuw bedrijf uit Lelystad. Wat we graag bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf, aan u, de luisteraar, voorstellen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten.

0: Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: luisteraars bij de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad. Het poëzieprogramma van Flevoland. In de studio hebben wij vanavond een hele bijzondere gast. En dat is Malou Kamstra. Welkom Malou.
1: Dankjewel.
0: Een van onze meest toonaangevende dichteressen in Lelystad. Zou ik bijna zeggen. Die weet dat groeien nooit alleen maar recht gaat. Dat is een hele mooie uitspraak van jou.
1: Dankjewel.
0: We gaan het straks hebben met jou over jouw nieuwste bundel Warrelknoest. Die gaat over de rafelranden van het bestaan. Dus wat dat allemaal betekent, daar gaan we het straks over hebben. Naast mij zit Joshua Buinink.
2: Dag, Gini.
0: Hoi, Joshua. Lang geleden dat wij samen waren.
2: Nou, echt.
0: Wat leuk. Ja, dus de medepresentator van vanavond. Niet te vergeten, tegenover mij, onze technicus Vinay Anroet. Altijd vertrouwd als jij er bent, Vinay. Ja, en ik ben Gini. Nou, dus dat is even de... Voordat wij in gesprek gaan met Malou, zullen we eerst eens even naar het nieuws gaan, Joshua.
2: Poëzienieuws? Jazeker, laten we dat doen.
0: Hebben we?
2: We hebben zowaar nieuws. Hoewel, we zitten wel een beetje in onze komkommerweken, hoor. Maar ja, het eerste punt, kijk ook direct Malou even aan, gaat over de Waterwijk Kunstweken. Volgens mij is dat de eerste weken van augustus.
1: Dat klopt.
2: En in week 2, 3 tot 7 augustus speel jij een grote rol.
1: Dat klopt.
2: Kan je daar eens even wat meer over vertellen?
1: Nou, sowieso organiseert Stichting Arthouse organiseert de Waterwijk Kunstweken. De eerste week wordt georganiseerd door Ies van den Berg.
2: Ja.
1: Daar worden onder andere verschillende drugtechnieken worden er behandeld. Die kun je gaan oefenen, uitproberen. En de week daarna ga ik boekbinden met de mensen. Dus dan kunnen we vanuit de druktechnieken die Isis je heeft geleerd, kunnen wij een boek gaan maken. Dus ja, het is de ochtend. We hebben een ochtendprogramma en een middagprogramma. Bij mij kun je voor het boekbinden terecht tussen 1 en 3. Ik weet het even niet zo goed meer uit mijn hoofd.
2: Ja, maandag tot met vrijdag van 10 tot 1.
1: Van 10 tot 1.
2: En van 2 tot 7.
1: Ja.
2: Dus dan heb je daartussen precies een uur pauze.
1: Dan hebben we daartussen een uur pauze. Een mooi beetje opruimen en zo.
2: Ja.
1: Maar dan gaan we leren boekbinden.
2: Maar kan ik dan de oude statenvertaling van opa meenemen die uit elkaar ligt?
1: Nou, ja, je kunt het wel meenemen. Maar om een workshop te draaien met hopelijk 12 deelnemers per keer...
2: Ja.
1: Vind ik dat een beetje te veel gedoe om jou uit te gaan leggen hoe je die Statenbijbel kunt herleven... als ik ook nog 11 andere cursisten heb die graag een boek in elkaar willen naaien. Maar je kunt eventueel wel, als je deze cursus gedaan hebt... een beginnetje maken met zelf boekjes in elkaar zetten... Okay. Of dingen bij elkaar bundelen die je graag wil bewaren.
0: Dus dat, leuk hoor.
1: Ja, is heel leuk. Dus wees welkom.
0: Ja, mooi.
1: Het is wel handig om je van tevoren eventjes aan te melden.
2: Ja, daar staat ook bij je. Nou ja, het is gratis in ieder geval.
1: Klopt.
2: Maar meld je van tevoren even aan, want vol is vol.
1: Absoluut.
2: Weet je toevallig waar je je ook aan kan melden?
1: Sowieso is het op de Moezelstraat 6.
2: Nummer 6, ja zeker.
1: En waar je kan aanmelden, ik ga ervan uit dat het op via info@arthouse.nl kan. Maar, kijk even op mijn telefoon of Isis toevallig meeluistert. Isis... Ja.
0: Nou, wij kijken ondertussen even.
2: Nou ja, er staat in ieder geval in de flyer die ik hier voor me heb... staat deelname is gratis. Reserveer je plek via WhatsApp.
1: Ja, met een telefoonnummer.
2: Met een telefoonnummer daarbij. 0687943367. Dus beste luisteraars, pak er nog even pen en papier bij. 0687943367. En ging dit nou te vlug? Surf dan gewoon eventjes naar de Facebook-site van de Dinsdagavondsalon in Lelystad. En dan kan je daar het nummer ook vinden. Dus dat is in augustus. Nou ja, ook leuk is natuurlijk even te melden... het grootste poëzie-event van Lelystad. De Nationale Stadsdichtersdag op 5 september... is alweer de 21ste editie waarbij dichters, dorpsdichters, stadsdichters, polderdichters, eilanddichters, universiteitsdichters, noem ze allemaal maar op, naar Lelystad zwermen. We hebben een prachtig programma. Eerst in de bibliotheek is voor iedereen toegankelijk. Daar hebben we in ieder geval Esther Naomi Prequen komt daar... wat vertellen en voordragen. En daarna gaan ze naar verschillende locaties binnen Lelystad... om ook voor te dragen. Bijvoorbeeld in de bibliotheek, maar ook binnenin, in het stadcentrum. Daarvan is deelname gratis. Er is 's avonds ook nog een avondprogramma in Corneel. Nou ja, daar moet je dan wel voor betalen. Kaartjes vind je op corneel.nl. Dan kreeg ik van jou, Malou, nog een mooi programma door. Niet heel poëtisch, maar goed, weet je, je zit er toch. 11 september, Walking into the Light.
1: Ja, de Walk into the Light. Die kun je ook vinden op, volgens mij, sorry, ik ben niet heel goed hierin, walkintothelight.nl. Dat is een loop die er georganiseerd wordt voor mensen die te maken hebben gehad met depressie. Of mensen die te maken hebben gehad met suïcidale gedachten. Mm. Of iemand kennen die dat heeft en daar aandacht aan willen besteden. Komen we samen met een groep en gaan we naar het licht toe lopen. We beginnen op de Meent om 4:30 's morgens. En dan lopen we met z'n allen naar het licht in het Bultpark.
2: Mooi. Moeten mensen zich daarvoor...
1: Het is wel handig om je even aan te melden, zeker. Dus kijk vooral even op de website en dan kun je aanmelden en daar staan meer gegevens op.
2: Ja, en je zou nog iets vertellen over een bankje in het Bultpark.
1: Dat klopt. Wat heel mooi is, is dat ik gevraagd ben om een jongerenproject te begeleiden. Dat is een project die oorspronkelijk bedacht is door Stephanie. En die heeft iemand verloren aan suïcide en die wil eigenlijk een soort nagedachtenisbankje hebben of maken. Of een plek waar je, als je je heel erg alleen voelt, kunt zijn. En waar je hulpbronnen kunt vinden. Mm. En dat parkje, dat bankje ga ik samen met haar en nog een andere jongere, met Soumaya, gaan we dat maken. En dat is aan het eind van Walk into the Light. Is in ieder geval de basis van het bankje staat daar al. En daar komen we langs.
2: Nou, mooi. Mooi naar
0: uitdaging. Waar ben je mee bezig?
1: Ja, ik heb prachtig mooie projecten op het moment, absoluut.
2: Nou, wat doet ze mooie dingen. We gaan daar straks meer over horen naar Follow the Sun van Xavier Judd.

0: Bloemetjestapijt. Ik ben hier in mijn alleen zijn en ik hoor dat je me niet begrijpt. Waar ik het over vissen heb, zie jij alleen maar strijd. Ik ben een verdwaalde zeemeeuw, ik kom uit de Boswijk. Ik ben confetti in het donker op een plek waar niemand kijkt. Ik sta hier in de luwte, in de deurpost van de tijd. Ik sta hier, te gevoelig, met mijn innerlijke strijd. Ik ben een blikje in de bosjes van de landstrekenwijk. Ik ben krachtroom, sponder spanning, een incompleet quartet. Dus ik schud nog eens mijn kaarten en ga uiteindelijk naar bed. Ik ben een badeend in het donker en die vergezochte grap. Ik kan niet met je en niet zonder. Ik ben het gevoelig ongemak. Want ik ben meester in van alles wat doorgaans niets verdient. En ik ben moe van al dat alles, maar dat mag nu even niet. Ik ben een gloednieuw Zwitsers zakmes bij een flesje fruitontbijt. In het veel te strakke interieur ben ik een bloemetjestapijt.
1: Dankjewel, Malou.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Luisteraars, wij zijn nog steeds in gesprek met Malou Kamstra. Malou, vertel, waar gaat dit gedicht voor jou over? En uit welke periode is dit?
0: Dit is een gedicht wat al best oud is. Ik heb hem alleen wel een klein beetje verbouwd. Ik denk dat hij 7 jaar, 6 jaar oud is. Dat is in mijn schrijftijd zeg maar best oud. Ja, waar gaat het over? Je onbegrepen voelen gaat het heel erg over. En alleen zijn in relatie tot anderen of tot een ander. En eigenlijk een diepte in willen of iets willen uitleggen wat belangrijk voor je is, maar dat je eigenlijk alleen maar bot vangt in die zin. En tegen muren aanbeukt.
1: Nou, je noemt ook heel veel verschillende dingen van wat je bent. Hè? Een blikje in het bos en bloemetjes tapijt en weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Is dat een beetje jouw zoektocht van wie ben ik?
0: Ja, ik denk ergens, schrijven helpt mij wel structureren. En ik denk misschien ook wel, ja, wie ben ik en wat ben ik en op wat voor manier kan ik mezelf zien? Omdat ik toch wel meer, ik denk in plaatjes en in metafoortjes. En soms vind ik dingen grappig. Dus ja, ik ben een blikje in de bosjes van een veel te dure wijk. Dan voelde ik me ergens wel waardeloos. Maar dat wil ik dan toch wel een beetje komisch maken. Dus ja, als ik een blikje ben, dan is dat toch wel veel minder naar. En bovendien verzamelt mijn vader blikjes uit de bosjes, want het geld ligt op straat. En verzamelde hij die ook al voordat daar statiegeld op zat. Omdat het hem boos maakt dat mensen gewoon dingen achterloos weggooien. Dus het is ergens een zoektocht in wie ben ik. Maar tegelijkertijd is het ook zoeken naar wat voor metafoor of plaatje hoort daarbij.
2: Mm-hmm. Dit is een van de gedichten uit jouw nieuwste bundel, Warrelknoest.
0: Ja, klopt.
2: Ik vond de titel, de naam vond ik al geweldig.
0: Ja, dankjewel.
2: Hoe is dat zo ontstaan, deze...
0: Ja, ik vind het een heel leuk woord.
2: Ja.
0: hoe is warrelknoest ontstaan?
1: Wat betekent het?
0: Een warrelknoest is een... Joshua zei toen straks dat het is een boomgezwel. Dat vind ik ook een heel mooi woord, trouwens. Het is een... Ik ben met houtbewerking bezig. En je kunt knoesten hebben, dingen die vastzitten en zo. En hoe kwam ik daar nou bij warrelknoest? Ja, iets gewoon wat heel erg in de war zit. Dus toen was ik volgens mij ook op zoek naar metaforen. En ik was met houtbewerking bezig. En toen kwam ik op een gegeven moment... Ik weet het wel weer. Ik weet het weer. ik was onderzoek aan het doen naar hoe die dingen heten, zeg maar, van die boomgezwellen. Heet dat echt een boomgezwel of heet dat het niet? En toen zag ik in de lijst staan met wat voor synoniemen dat zijn, dat ik een warrelknoest kon zijn. En dat is uiteindelijk in mijn opleiding bij Living by Nature, ik doe een bushcraftopleiding op het moment, is dat een beetje mijn bijnaam geworden ook. Omdat ik het een leuk woord vind en omdat ze mij wel redelijk chaotisch vinden, ook zo hier en daar. Of bedreven, want ik ga alle kanten op en dat doet een warrelknoest ook. Dus vandaar warrelknoest.
2: Oké, het had voor mij ook wel iets magisch op de een of andere manier.
0: Ja, dankjewel. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, je kunt natuurlijk in een warrelknoest kan natuurlijk wel een elf of een vee wonen of iets dergelijks. Dat zou een prachtig mooi huisje zijn, helemaal als een klein gaatje in zit. Nope. Maar je gaat verder, ik ging er dwars doorheen.
2: Nee, we horen je graag praten bij de dinsdagavond salon. Ja, ik dacht van, nee, weet je, misschien staat de bundel wel vol met de Lelystadse natuur. Maar dat is niet altijd zo.
0: Nee, er zitten gedichten in die geïnspireerd zijn op het land. En er zitten gedichten in die geïnspireerd zijn op mijn misère. Wat ik dan grappig probeer te maken. Er zitten gedichten in over een stuk rouwverwerking ook wel. Er zit eigenlijk van alles en nog wat zit er wel in. Maar ik ben wel heel erg gefascineerd door Flevoland. Dus dat denk je niet verkeerd.
2: Flevoland heeft die magie?
0: Ja, Flevoland heeft heel veel magie voor mij. Ja. Ja. En ja, ik weet dat Gerard Beense, die zag dat ook. Dat er heel veel magie zit in Flevoland. En die heeft ooit mythes en legendes en zo geschreven op Flevoland. En ergens ben ik met mijn fantasie en ideeën ook wel een beetje in diezelfde lijn bezig. Sowieso, ik vind folklore vind ik heel erg leuk. En ik denk, de Zuiderzee heeft ook folklore. En magische wezens, of die nou echt zijn of niet. Ik vind ze in mijn fantasie heel erg leuk. Zijn die hier op het land ook? Alleen die magische wezens, dat waren vroeger waterwezens. En sommige zijn getransformeerd van waterwezen naar landwezen. Dus ja, magie zit overal in Flevoland. Maar het is, ja, mensen denken dat het er niet is, omdat het een plek is zonder geschiedenis. Maar het heeft juist een hele rijke geschiedenis. Omdat onze bomen ook hier geworteld staan in zeemeerminnen, bijvoorbeeld.
2: Nou, precies.
0: Ja.
2: heb je een gedicht wat die magie wat weerspiegelt?
0: Ja, zeker. Wil je dan... we hadden het net over zeemeerminnen. Dan denk ik dat ik voor de beuken op de Zuiderzee ga. Want de Barneman, mensen die mij vaker gehoord hebben, die hebben de Barneman al gehoord. Dus dat is jammer voor jullie.
1: Ja, dat is inderdaad jammer.
0: Dit is de beuken in de Zuiderzee. De beuken in de Zuiderzee wortelen in sedimentlagen, de zeegrond die ooit schepen droeg. Geen moederbomen, maar fossielen uit oud water. Zij wortelen door plankton, slingeren langs het veengebied tot het grondwater, waar de verleidsters wonen met hun vissenstaarten, hun haren verstrengeld tussen wortel en wier. Ze zingen langs alle lanen om hun geliefde Zuiderzee. In gestolde aarde luisteren de beuken en vragen naar de namen die vergingen in het water. Want zij dragen hun graven in hun golven, in hun bast.
1: Prachtig. Hè? Heel mooi. Echt, echt indrukwekkend.
0: Dank je wel. Ja. Ja.
1: Dit is dus ook zo'n gedicht dat bij jou, maar ook bij mij, als ik het hoor, heel erg tot de verbeelding spreekt. Heel erg hoe die Zuiderzee ooit is drooggelegd en wat daar dan allemaal onder dat oppervlakte gebeurde.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een beetje jouw fantasie.
0: Dat is mijn fantasie, ja. Ik vind het heerlijk om een beetje rond te lopen. En dat doe ik niet alleen maar lopend, dat doe ik ook zittend. Ik zie overal gewoon wel enigszins vreemde parallellen of zo. Dus ik vind het heel leuk dat je dat waardeert. Want ja, ik ben eigenlijk gewoon vooral een beetje vreemd.
1: Wat ben je?
0: Een beetje vreemd, maar leuk.
1: Hey, maar eigenlijk zijn al die, we gaan er zo nog meer horen, al die gedichten weer verschillend. Kun je nou een overkoepelend thema noemen?
0: Ja, ik denk ergens dat die identiteit is wel heel erg een thema. En er is ook wel veel in mijn werk is depressiviteit is ook wel een thema. Heel lang is eenzaamheid een thema geweest. Maar ik denk ergens vooral ook wel ontnuchtering. Ik denk dat een heleboel van mijn gedichten, omdat ze veel humor bevatten, ontnuchterend zijn en onderzoekend inderdaad naar identiteit. Identiteit van de Zuiderzee, identiteit van de polder, identiteit van mezelf, identiteit van hoe is deze relatie. Het is het zoeken naar de parallellen en de betekenis en het dan kunnen structureren.
1: Is het dan zo, want je bent een polderkind, je bent hier geboren en getrokken.
0: Klopt.
1: Hè? Dat door het gebrek aan geschiedenis, dat je daardoor aan het zoeken bent van wie ben ik en wat is Flevoland en hoe verhoud ik mij daartoe?
0: Weet ik niet. Het zou kunnen. Ik weet dat ik wel al sinds ik actief ben in Lelystad op een culturele manier. Ik heb altijd wel eens een beetje zo'n gevoel gehad van ik wil bijdragen aan de geschiedenis van dit stuk hompland. Juist ook omdat Flevoland zo anders is. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben wel even weg geweest. Maar ik ben overal op vakantie eigenlijk. Omdat ik hier ben geboren. Want hier ziet het er allemaal totaal anders uit dan de rest van Nederland. Qua gebouwen, qua natuur. Qua...
1: Wel een mooie benadering. Ik ben overal op vakantie.
0: Ik ga ook wel eens met mijn vriendinnen Jasmin en Guylaine. Dat is al wel een tijdje geleden. Gaan we wel eens naar het buitenland. En dan gaan we eigenlijk gewoon in mijn auto, knallen we de dijk over en dan eten we een ijsje in Enkhuizen. Want we moeten een hele zee over, weet je wel.
2: Kijk,
0: ja.
2: Nou, we gaan even naar muziek luisteren. Nu we het toch over het buitenland hebben, volgende nummer heet Denmark van het Portland Cello Project.
1: Mooi.

0: prachtig. Denmark.
1: Denmark, ja.
0: Een zwaar nummer. Je dacht, je hoort een zwaar gedicht.
1: Ja, dan hoor ik onder. Ook een zwaar gedicht, ja. Deze heet Tijdbom met roze lintjes. En dit is zo'n rouwgedicht waar ik het over had. Tijdbom met roze lintjes. Er bonkt iets in mijn borst wat niet kan baren, maar barst. Mijn baarmoeder briest brekend, brandend, zacht. De dagen verglijden. Ik huil om een handdoek die scheef hangt, om een vogel die wegvliegt, om een baby in de winkelwagen van een ander. Ik heb geen tijd voor draaiend doen alsof swipe, swipe, like, woorden zonder wezen. Ik draag een tijdbom die is afgekant met roze lintjes. Ik wil weten, blijf je? Vul je mijn handen met diepte of lege hoogjes en as? Ik draag een bom en ik leg me bij de lintjes neer als een offer aan de natuur, aan al wat voelbaar was, maar wat de tijd nooit zag.
2: Nou, dit is inderdaad...
1: zwaar,
2: hè? Ja, maar ik vind het wel heel mooi. En weet je, dit is dan zo'n voorbeeld. Je had het net over dat je ook wil ontnuchteren. Die tijdbom, ja, die is heftig. Dat zegt ook heel veel over je gemoedsgesteldheid. Maar die roze lintjes, die maken het dan weer ontnuchterend.
1: Ja.
2: Vrolijk. Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Dankjewel. Ja, ik denk ook dat het dat ergens dat stukje ontnuchtering, maar ik denk dat veel mensen die last hebben gehad van depressie of iets dergelijks, ook wel vaak een ontnuchterende of licht ironische humor kronkel in hun hoofd hebben. Om het allemaal ook gewoon draagbaar te hebben en te houden. En jezelf dan ook eventjes op een andere manier te zien. Dus inderdaad, het is een tijdbom. Maar er zitten leuke lintjes aan je.
2: Als een overlevingsstrategie of zo.
1: Ja, dat kan heel goed een overlevingsstrategie zijn. Ja.
0: Dan even benieuwd van, hè, depressie, best een zwaar ding. Je zegt, je denkt in plaatjes. Wat voor plaatje maakt depressie in je?
1: Oeh, goeie vraag. Wat voor plaatje maakt depressie in me? Nou ja, dat is wel echt een dikke vette kras geweest, sowieso, meerdere keer. Ja, verschillende plaatjes. Dat kunnen afbeeldingen zijn van een soort monsterachtige figuur wat continu in zijn eigen navel probeert te graven. Maar dat kan inderdaad ook een tijdbom zijn met roze lintjes. Iets wat er bijna is, maar dan toch. Die lintjes die zitten er dan wel op. En het is wel heel mooi en grappig, maar het is dan ook wel weer een beetje enigszins ironisch. Want die lintjes die wapperen niet. Die hangen daar zo'n beetje op.
0: Ja, ja, ja. Nou.
1: Succes en mee. Hoppa. Weet je wel, ja.
0: Wanneer denk je als je zo'n beeld voor je hebt van hier moet ik iets mee, dit is een project?
1: Oh joh, wanneer heb ik dat? Ja, als ik gefascineerd ben door een woord sowieso, als warrelknoest, dan heb ik dat wel.
0: Is dat om 3 uur s'nachts?
1: Dat is zo, nee, dat komt eigenlijk, het schrijven, dat zou je ook wel weten, soms komt het op als poepen.
0: Mm-hmm.
1: En soms dan ben je echt gewoon heel lang aan het zoeken en aan het zweten en dan komt er gewoon kak. Om weer in het poepen te blijven.
0: Je moet direct aan het kotsboekje denken. Dat je ook wel hebt gehad om alles maar even
1: gaan doen. Ja, het woord kotsboekje, ja. Ja, soms dan... maar het kan ook gewoon tijdens het gesprek zijn dat ik ineens iets zeg. Dat ik denk van, nou, wat zeg jij nou? En dan denk ik, nou, dat was eigenlijk best leuk. Dus dan moet ik er maar opschrijven. En dan wordt het uitgewerkt. Maar het kan ook zijn dat het een fascinatie is voor een woord. Een paar jaar geleden vond ik het woord bindweefsel heel mooi. Ja, bindweefsel, warrelknoest. Ja, dan denk je, oh ja, woorden, weet je wel, lekker.
2: Maar ja, we hadden natuurlijk net even over plaatjes, hè, die vraag van Joshua. Maar je schildert ook.
1: Ja, klopt.
2: Zijn dit dan de plaatjes die je ook zou kunnen schilderen?
1: Ja, ik zou dit wel kunnen schilderen. Maar mijn werk is denk ik wel meer richting het sprookjesachtige. Dus daar zitten eigenlijk ook wel verwerkingsprocessen in. Net als in mijn schrijfwerk. Maar dat is vaak wel wat lichter of zo. En dat is meer gericht op de natuur nog dan mijn schrijfwerk. Ja.
2: Ja, want die eenzaamheid, dat is natuurlijk best een abstract begrip van hoe je dat dan concreet vormgeeft. En dat doe je dan makkelijker in schrijven.
1: Dat doe ik makkelijker in schrijven, maar dat is ook een beetje afhankelijk van hoe mijn hoofd erbij hangt. Ja, de ene keer, er zijn periodes dat ik helemaal gefiept ben van olieverf. Dan is alles olieverf en dan wil ik het liefst gewoon de hele tijd verven. En de geur vind ik echt heerlijk. Maar dat is met schrijven ook. Dan kan er ook een periode zijn dat ik iets moet maken en dat het niet lukt. Of dat ik niet weet wat ik moet, omdat ik zit te staren naar dat wit papier wat ook naar mij staart en zegt dat het niet lukt. Dan komt er helemaal niks. En dan kan je bijvoorbeeld overstappen naar schrijven of naar zingen. Dus ik weet niet zo goed meer je vraag. Ik ben een beetje alle kanten opgegaan.
0: Geef niet. Is deze bundel dan Warrelknoest een van die periodes dat je echt zo had van, nou, nu moet ik schrijven?
1: Nee, Warrelknoest is eigenlijk wel een verzameling van het werk van de afgelopen jaren. Maar ergens is het ook een beetje het afsluiten van periodes. Ik heb afgelopen jaar ben ik thuis komen te zitten met een burn-out. Want ik ben heel erg goed in doorgaan en hard werken. En daar ga ik wel eens te ver in. En ook omdat ik, want tijd wil met roze lintjes, misschien hebben jullie doorgehad, misschien ook niet, ging over mijn kinderwens. Dit jaar word ik 40. Ik heb geen kinderen, dus hoe realistisch in mijn hoofd is dat nou? Dus daar heb ik afscheid van genomen eigenlijk. En dat zijn meerdere dingen geweest in het afgelopen jaar waar ik afscheid van heb genomen. En waarbij ik ook zoiets heb van, ik moet nu gevestigd gaan staan in wie ik ben zonder die wens. En wie ik ben als al het andere eraf gestript wordt. Omdat je met een burn-out gewoon, je gaat gewoon eigenlijk om. En niks gaat meer. Had ik ook zoiets, ik moet mezelf serieus nemen. En misschien moet ik die bundel maar eens maken. In plaats van, ik doe het een beetje halfbakken met humor. Kijk, ik heb er zelf een gemaakt, kopen. Nee, laat ik het nou eens een keer gewoon echt doen. Om mezelf ook te bevestigen in dat ik mezelf als kunstenaar en dichter serieus neem. Mm. Dus het is deels periode, maar het is ook wel gewoon de verzameling. En hopelijk de stap naar andere soort gedichten en ander soort verhalen. Want ik wil eigenlijk wel wat meer de mythologie in en meer verkennen en meer schrijven over Flevoland zelf.
0: Ja. Het volgende nummer dat we gaan draaien, het heet Wespen op de appeltaart.
1: Ja, leuk.
0: Heb je een gedicht wat daar mooi bij past?
1: Wat daar mooi bij past, toch jongen? nou, niet echt, maar...
2: Heb jij dit uitgevoerd, Joshua, Wespen op
1: de appeltaart? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, die komt bij mij vandaan, ja, zeker.
1: Ja, nee, maar dat is Spinvis. Ja, en Joshua kent mij wel een beetje en die weet dat ik Spinvis gewoon helemaal de bom... En Wespen op de appeltaart heb ik ook wel eens gezongen, dus dat is leuk. Ik heb Moosmout er doorheen, ook een oudje.
0: Ja.
1: Ken je ook wel. Ja.
0: Een klassieker.
1: Dat is een klassieker, ja. Dat zei Jasmine ook al van, ja, dat is echt klassiek beloegeducht. Goed. Moosmout er doorheen. De confrontatie met het grote witte onbekende, het onbeschreven lat. Een lijn is een stip die een wandeling maakte. Ik heb een poes en ik heb een kat. Ik heb een middel, maar geen doel, een lied, maar geen gitaar. En in een parallel universum eet ik nu tartaar. En Moos mout er doorheen. Oh, depressief stukje leven, het is wederom gewoon weer ruk. Ik voel me een kip in een megastal die door zijn poten is gezakt en Moos mout er doorheen. Ik weet niet wat ik wil zeggen of wat me hier beweegt. Een lijn is een stip die is gaan lopen en Moos mout er doorheen. Dus ik schiet mijn losse vlodders over de dijk in de hoop dat ze gaan zwemmen. Ik weet niet wat me beweegt en ook niet wat ik wil zeggen en Moos mout er doorheen.
0: Nou, geweldig. Wespen op de appeltaart.

0: Boontje. Groei is nooit recht, eerder zoekend en tastend. Slingerend om hindernissen en klimmend door tijd. Soms buig je en soms breek je. En dan zal ik, als grond die voedt en luistert, als een bamboestok naast jou staan. Soms beschermend als eik. Terwijl jij de prikkels van jouw distels knipt, touw twijnt van brandnetels of steeltjes van madeliefjes tot armbandjes vlecht. Echt, ik gun je wortels die weigeren op te geven, de veerkracht van varens en groei als pronkbonen, zodat je later, hopelijk, zo wijs als de grote bomen, in rust kan deinen op allerlei richtingen wind.
1: Ja, weet je, dit is voor mij een van de... Jij zegt, zei net zelf van, ik vind het een van mijn minder mooie gedichten. Maar deze raakt mij dus heel erg. Omdat
0: dat is mooi.
1: Ja, dus het gaat echt over, nou ja, over landen. Van als het niet goed met je gaat, je had het net over depressie, ja, over eenzaamheid. Waar kun je landen? Waar kun je verbinding zoeken? Mm-hmm. En het doorbreken van die eenzaamheid, dat is het gevoel dat ik erbij krijg.
0: Ja, dat klopt wel. Dit is een gedicht wat geïnspireerd is door mijn werk. Ik ben beeldend therapeut. Ja. Of ik ben ervaringsgericht therapeut. En veel van de cliënten waar ik mee werk, en ook veel van de jongeren waarmee ik gewerkt heb en mee werk, hebben ook te maken met eenzaamheid. En ik vind het heel erg mooi om een plek te bieden op die manier. Door ja, de creativiteit of een plek te bieden waar zij durven landen. Waar zij zichzelf durven te zijn en ja, dan te groeien als pronkbonen. Of in eerste instantie te ontdekken wat voor soort boontjes ze zijn. Of dat ze misschien stiekem een wortel zijn. Weet je wel?
1: Maar is dat dan die groeiplaats waar je net over had?
0: Ja. Ja,
1: nee, het, een fysieke plek of zo?
0: Het is, nou, de groeiplaats is nog niet een fysieke plek. De groeiplaats is een onderdeel, hopelijk, van mijn bedrijf straks. Ik ben al jaren actief met community art. En in het verleden heb ik met Spot in samenwerking een jongerenatelier gehad. Waar jongeren konden komen, waar ik hun ondersteunde met beeldende kunst. Om zichzelf weer te ontdekken, zeg maar. Of te ontdekken wie ze überhaupt zijn. En in de toekomst wil ik daar wel weer meer gaan doen. Ik wil wel graag een plek bieden voor jongeren om te kunnen groeien. Dus de groeiplaats is in eerste instantie nog een idee. Wat ik verder wil uitwerken. Wat in mijn atelier kan gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld. Ik heb mijn atelier samen met Wil van Koten, een kunstenaar hier in Lelystad. Daar gaan we sowieso wat workshops organiseren. Dat doen we onder de naam Het Gilde. En de groeiplaats zal daar ook onderdeel van zijn. Waar je workshops kunt volgen. Of waar jongeren kunnen zijn die zelfontwikkeling bevorderen. En dat is voor jongeren, voor ouderen, voor kinderen. Doelgroep is me nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, bijvoorbeeld zoals boekbinden. Hoe bind je een boek? Maar daar kun je ook weer elementen aan toevoegen. Van hoe bind ik een boek? Maar hoe leer ik mezelf ook in dat proces kennen?
1: Ja, dat is vooral, hè, van het zoeken, het vinden van die identiteit.
0: Ja.
1: Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe ga ik met mijn talenten om?
0: Ja.
1: En dat doe je. Je combineert dat heel mooi. Je werk, ja, en je creatieve uitingen. Schilderen, schrijven.
0: Ja, nou, ja, ik denk ook wel dat schilderen. Want ja, ik heb het wel veel gehad over. Ik in het verleden veel last heb gehad van depressies. Ik denk dat als ik niet zou schilderen en schrijven en maken of zingen of wat dan ook. Op een of andere manier om die gevoeligheid die ik heb of wat ik vanuit mijn omgeving opzuig. Als ik dat niet kan uiten, muzisch creatief, dan had ik denk ik niet zo geweest als dat ik nu ben. En ik vind het heel erg mooi om dat door te kunnen geven. En het liefst zou ik dan jongeren en kinderen, maar dat kun je natuurlijk nooit helemaal doen, behoeden van het stuk faalangst. Omdat ze graag vinden dat het helemaal daar moet zijn. Dat het perfect moet zijn en goed. En, want dat kan je heel erg blokkeren in zo'n proces. Terwijl het de daad van maken überhaupt op zichzelf al helend is. En dat is ook door de wetenschap bevestigd. Dat iets maken met de handen, ja, dat kalmeert je zenuwstelsel op alle mogelijke manieren. Dus ja, ik zou heel graag verder willen met mijn groeiplaats. Dus mochten er volwassenen zijn of jongeren zijn die zoiets hebben, ik wil heel graag met Malou samen schrijven. Of ik heb iets te uiten en ik weet niet hoe en ik weet niet waar ik kan beginnen. Dan kun je altijd contact met me opnemen. Of eens langskomen in mijn atelier. Over het algemeen zijn we op de woensdagmiddag zijn we open van 2:30 tot 5:00. Samen met Wil. En dat is op de Grutterswal 110. Dus kom vooral langs. Kom eens kijken.
2: En wat gebeurt er dan als ik daar als jongere kom? Wat kun je het een beetje laten... Het is natuurlijk radio, dus we kunnen het niet laten zien.
0: Nee. Ik heb nu
1: beeldend zijn,
2: ja.
0: Nou ja, als er een jongere binnen zou komen... dan denk ik dat ze in eerste instantie redelijk verlegen zijn. Of redelijk geïnteresseerd zijn. Dus waarschijnlijk ga ik dan eerst gewoon even met ze kletsen. Van, hey, wie ben jij? Wie ben ik? Wat doe je hier? Wat vind je tof? Heb je werk wat je gaat laten, wil laten zien? Is er iets wat je wilt delen of niet? En dan kunnen we eventueel aan het werk gaan. Als die jongeren dat leuk vindt. En als er jongeren is en toestemming van ouders is... dan zijn ze gewoon welkom in het atelier om iets te komen maken. En dat kan zijn dat ze aan tafel zitten lekker te tekenen of te schilderen. Maar het kan ook zijn dat ze zoiets hebben van... ja, maar ik vind fursuits maken heel erg leuk. Nou, prima, ga jij dat doen. En dan ondersteunen help ik hun daarbij in de vorm waarop zij dat nodig hebben. Of waarop ik denk dat ze dat nodig hebben. Maar sta ik inderdaad steunend vooral naast ze. Als een bamboestok. Of ik help met de tactiek. Hoe kun je dan dat aan elkaar maken? En soms weet ik het ook niet. Dan zou ik ook heel eerlijk zijn van ja, geen idee. Maar dit kunnen we eventueel proberen. Sowieso in mijn lessen en in mijn werk heb ik sowieso wel heel erg gemerkt... dat ik heel erg ben van de kneuterkunde. Dus kneuter maar gewoon. Ja, nee, ik ben hooggeschoold docent in de kneuterkunde. Ja. Ik ben echt ik ben doctorandus in de kneuterkunde. Ja. Dus ja, als je geen idee hebt hoe je het moet doen... kun je wat mij betreft gewoon beter proberen. Dus ja, als je bij mij zou komen en je hebt zoiets van... ja, ik wil dit maken, maar ik heb geen idee. Dan heb ik zoiets van, oké, nou is goed, gaan we doen. en dan gaan we samen geen idee hebben en gaan we het proberen.
1: Dat vind ik dus leuk. We hadden het aan het begin van het gesprek over in de introductie... dat we het gaan hebben in deze uitzending over de rafelranden van het leven. Nou, volgens mij zijn we daar behoorlijk mee bezig.
0: Oh ja.
1: En met zo'n groeiplaats en al die ideeën die je hebt... zie ik het een beetje als het ontrafelen...
0: Ja, zeker.
1: Alle dingen in de warrel knoest.
0: Ja.
1: Het ontrafelen, nou, dat is toch mooi?
0: Ik vind het prachtig. En ik hoop echt dat ik met de dingen die ik doe... en dat kan muzisch creatief uiten zijn of begeleiding die ik geef... dat ik mensen kan helpen ontrafelen. Want dit heeft mij helpen ontrafelen.
1: Ja, snap ik.
0: Ja. En dat houdt mij ontrafeld. Soms rafelt het me ook wel behoorlijk. Maar daar kun je dan ook heel reflecteren. Ja.
2: Ik wil ze eigenlijk op gaan maken voor het gedicht van de week. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Daar zitten onze luisteraars op te wachten. Het gedicht van de week wordt gepubliceerd op de website van Radio Lelystad. Daar zullen we ook delen op onze eigen socials. Welk gedicht heb je uitgezocht?
0: Ik heb troostrood rooster. En dit is niet een troostbrood rooster.
1: Nee,
0: het is geen troostbrood rooster. Het is geen fout. Het is een troostrood rooster. En hoe kom je daarbij? Ja, ik vond het leuk klinken. En je kunt schaamrood hebben, maar je kunt ook troostrood hebben. Dus ja, troostrood rooster.
2: Natuurlijk.
0: Ja, en ik heb deze uitgekozen omdat hij is gewoon een beetje vreemd ook. Vind ik leuk. Goed. Troostrood rooster. Het rode, mistroostige brood lag met de billen bloot op de tafel. Kleine kinderen worden groot, dus korstjes moeten worden gegeten. Ik ben een droog kloot in hoge nood in een bijeenkomst... die voelt als vuurdoop voor deze exotische misantroop... met bontgekleurde veren. Ik tref mezelf op de schroothoop... met een stroboscoop vol hoop en tassen vol met rode draadjes. Ik zie dat ik de eindjes wel weer aan elkaar knoop... hoewel ik eerst wat dingen moet afleren. Ik draag een jas van tweedehands geloof en zakken vol vergeelde brieven. Het zijn de echo's uit verzwegen liedjes van de regenbui die mij bedroog. Ik vouw de brieven tot een boot die ik laat drijven op de goot van een bruisend leven. Misschien dat een vreemde ze zal lezen en glimlacht om wat ik vergat te houden en om wat ik naliet weg te geven.
2: Mooi. Het gedicht van de week, Hallo Kamstra.
1: Van de week. Ja, dit is ook weer zo'n gedicht waarvan ik denk... daar kunnen we allemaal ons eigen verhaal in terugvinden.
0: Ik hoop het. En anders dan is het gewoon vreemd. Mag ook.
2: Ja, zeker. Zullen we nog één muziekje doen? En dan gooit de dichtheid nog eventjes omhoog. Als daar muziek voor is. Janne Sera.

0: Ja.
1: Ondertussen wordt hier nog even druk gediscussieerd over welk nummer doen we als laatste. Welke stelde jou ook weer voor?
0: Evie de Visser, de stad.
1: Ach ja, precies.
0: Ja, Isvet, ja.
1: Gelukkig heeft onze technicus die op het laatste moment kunnen vinden. Dus dat gaan we zeker
0: tof
1: doen. Zijn er dingen die je nog even gezegd wilde hebben, nu we in de laatste minuten van de dinsdagavond salon wegkwijnen in de tijd?
0: Sowieso wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek. Ja, nee, ik heb me echt vermaakt. Ik lul sowieso wel, maar ik vond het echt gezellig ook. Wil ik verder nog iets kwijt? Ja, ik heb jullie allemaal lief. Ik heb jullie allemaal lief.
1: Ach,
0: ja.
2: Dat is een mooie boodschap.
0: Ja, het is misschien wel weer een beetje vaag. Maar wees lief voor elkaar. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Misschien ook terugkomend op het stuk van The Walk Into The Light. Soms hebben mensen het moeilijk. En dan kunnen ze zich wel eens vervelend gedragen. Maar dat betekent niet dat dat om jou gaat. Maar misschien gaat het gewoon om dat ze zich vervelend voelen. Dus in die zin, ik heb jullie allemaal lief.
2: En eigenlijk zeg je, heb compassie met de ander. Want wie weet wat onder dat gedrag zit.
0: Ja, absoluut. Maar aan de andere kant ook tegelijkertijd, het kan ook een verklaring zijn. Het is geen excuus. Dus ook als je compassie hebt met een ander, wees dan vooral ook gewoon bereid om te kijken dat iets misschien een verklaring is, maar niet een excuus is.
1: Nu hebben we de hele uitzending gehad over warrelknoest. De lezer, onze lezers, maar onze luisteraars willen natuurlijk graag in bezit komen van dat prachtige boekje.
0: Ja.
1: Is het er nog?
0: Dit is de proefeditie die ik hier heb.
1: Als hou je even richting camera voor degene die ook nog even online meekijkt.
0: Dit is dus de proefeditie. Die is er helaas niet meer. Deze is er nog wel. Dat is nummer 8. Maar die is echt super duur. Dus als je die wil hebben, dan
1: mag
0: dat voor heel erg veel. Maar eind augustus, begin september komt er een nieuwe editie uit. Want hier heb ik nog wat foutjes in gevonden. Dus ik ben heel blij dat ik een proefeditie heb laten drukken. Die komt eind augustus, september. En die kun je via mij bestellen. Je kunt het via het atelier kun je het bestellen op Grutterswal 110. Maar je kunt me ook een berichtje sturen op Instagram. Via atelier.kamstra of verwoordenaar.
1: En dan maak je er ook weer 20? Of?
0: Nee, dat zijn er 150. Ook allemaal genummerd. Het zijn er niet zoveel. En er gaan er nog 30 van deze ga ik zelf inbinden als handboekbinder.
1: Nou, als je zelf boeken zou willen inbinden, kom dan 3 tot 7 augustus naar de Waterwijk Kunstweken. Kom jezelf

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement